0: Hier op de Radio Strijf 4, hit de Bochum, de Schlager? Nee, van, hit van gisteren, ik geloof.
1: Van gisteren, ik
0: geloof. Wij gisteren.
1: Voor gisteren.
0: Wij gisteren.
1: Voor gisteren.
0: Met Andy Borg.
1: De laatste week.
0: Ja, de laatste is een supertitel van de Brennholz. Ik geloof, ze zijn uit Tirol met Felicitas, het Italienische nummer.
1: Schon groß, ja, wahrscheinlich Südtiroler.
0: Ja, ciao, ciao, Baby, auf geht's.
1: Auf geht's.

Dag allemaal, goedenavond. Dit is de NBO, de Netherlands Broadcasting Organization. En we zijn weer bij u tot 10:30. Ik hoop u ook, maar ondertussen doe ik het deze keer alleen. Wil, die heeft even lekker vrij. We wensen haar veel plezier. Hopen dat ze volgende week weer aanwezig zal zijn. En ondertussen heb ik hier een overvol programma. Dus we beginnen maar gauw met een liedje dat... Een van de zangers is in ieder geval Gerard Joling.

En dat was Frans Bauer en hij zong allerlei liedjes van Julio Iglesias en een beetje Nederlands. Ja, dat wel. En ondertussen gaan we door met een verzoekje voor Pam en Noel. En voor jullie, we play for you a song by BZN. Hope you enjoy that. It's called Allo Ahe.

0: Baker Newstein.
1: Het is onduidelijk waar het ministerie van Defensie miljarden euro's precies aan uitgeeft. Het ministerie gebruikte in een tijd van oplopende wereldwijde spanningen veel afwijkende regels bij de inkoop van materieel en diensten zonder goede onderbouwing. Dat is de harde conclusie die de Algemene Rekenkamer heeft gepubliceerd op Verantwoordingsdag. Dat is de derde woensdag in mei waarop traditiegetrouw wordt teruggeblikt hoe het kabinet is omgegaan met de uitgaven en de gedane beloftes zijn nagekomen. Het gaat om de toekomstige betalingen van bijvoorbeeld bestellingen en contracten die het kabinet aangaan. Vorig jaar was dat totale bedrag van alle ministeries ruim 500 miljard euro. Van een kleine 7 miljard was onduidelijk of dat op de juiste manier gebeurt. Twee derde daarvan, 4,4 miljard euro, is voor rekening van Defensie. De twee ernstig mishandelde kinderen in het Stadskanaal waren al langer in beeld bij hulpinstanties. Hoewel volgens Veilig Thuishulp werd ingezet, kon de mishandeling maandenlang voortduren. Opnieuw rijst de vraag hoe jeugdzorg zo kon falen. In de Tweede Kamer heerste dinsdagmiddag een moedeloze sfeer. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg werd opgetrommeld om uitleg te geven over de mishandeling van het 6-jarig meisje en de 7-jarige jongen in het Stadskanaal. Eerder die dag werd duidelijk dat Veilig Thuis meerdere meldingen over de kinderen hadden gekregen. Zo sloeg de basisschool van het meisje in november 2025 alarm omdat ze een snee op haar hoofd dus de klas inkwam, meldde AD. Haar moeder zou haar met een bezemsteel op haar hoofd hebben geslagen. De instantie stelde daarop een onderzoek in en aan de hand daarvan is volgens Veilig Thuis hulp ingezet. Toch kon de mishandeling voortduren. Minister Sterk sprak van een afschuwelijke gebeurtenis die herinneringen oproept aan het Vlaardingse pleegmeisje. Ook lag het meisje in april 4 nachten in het ziekenhuis met verwaarlozingsverschijnselen en moeilijk te verklaren medische klachten. Ze stond toen al onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De discriminatietoets wordt niet verplicht gesteld voor overheidsorganisaties. Dat heeft binnenlandminister Pieter Heerma bekendgemaakt. De toets is in een half jaar tijd door zo'n 40 organisaties gebruikt. Om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, heeft de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme de zogenoemde discriminatietoets ontwikkeld. Overheidsinstanties en uitvoeringsorganisaties kunnen zichzelf daarmee doorlichten op het gebied van discriminatie en etnisch profileren. Een half jaar na de officiële lancering zijn zo'n 40 organisaties aan de slag gegaan met de discriminatietoets. De toets is in het leven geroepen naar aanleiding van het toeslagenschandaal waarbij tienduizenden mensen slachtoffer werden van discriminerend beleid van de Belastingdienst. De ongeveer 30 asielzoekers waarvoor in Ter Apel geen plek meer was, worden vanavond opgevangen in het Stadskanaal, meldt de gemeente. Het opvangcentrum in Ter Apel zit overvol, waardoor de kans aanwezig was dat de mensen buiten moesten slapen. De gemeente Stadskanaal laat weten maximaal 80 asielzoekers uit Ter Apel op te kunnen vangen. Vooralsnog gaan er ongeveer 30 mensen naartoe. De donderdagochtend Op donderdagochtend gaat de groep weer terug naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Premier Rob Jetten heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei de premier. De reactie van Jetten volgt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Ze zijn het eens dat mensen die geweld gebruiken bij protesten moeten worden aangepakt, vertelde Jetten op het persmoment achteraf. Afgelopen weken was het onrustig bij meerdere demonstraties tegen opvanglocaties. Bij rellen in Loosdrecht werd bijvoorbeeld brand gesticht bij een opvanglocatie. Dit gaat alle perken te buiten, zei Jetten. Pensioenfonds ABP steekt samen met investeringsplatform Rockfield 350 miljoen euro in woningbouw. Het geld gaat naar woningen voor starters en studenten die het steeds moeilijker hebben op de woningmarkt. Naast aandelen en obligaties zijn huurwoningen een heel goede belegging. Het is best lastig om in Nederland woningen te vinden om in te investeren, zegt ABP's bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen. Wij hadden het geld misschien makkelijker in woningbouw in een ander Europees land kunnen steken, maar op deze manier leveren we ook een bijdrage aan de Nederlandse samenleving. Hier zitten onze deelnemers. Nederland heeft een nijpend woningtekort. Omdat het aantal huishoudens blijft groeien, wil de overheid jaarlijks voor 100.000 extra woningen zorgen. Dat aantal wordt telkens niet gehaald. Supermarktketen Aldi roept bakjes met ongezouten cashewnoten terug, omdat er mogelijk metaaldeeltjes in voorkomen. Dit kan eventueel verwondingen veroorzaken. Bij Albert Heijn geldt de terugroepactie voor bakjes met pinda's. Bij Aldi gaat het om Trader Joe's cashewnoten, ongezouten 170 gram met de houdbaarheidsdatum 23/9/2026. Klanten wordt dringend verzocht om het product niet te consumeren en het terug te brengen naar de winkel. Daar krijgen zij het aankoopbedrag terug. Ook supermarktketen Albert Heijn roept bakjes met nootjes terug, omdat er metaaldeeltjes in kunnen zitten. Het gaat om AHA, pinda's, extra groot gezouten met houdbaarheidsdatum 4/11/26. De 81-jarige moeder van koningin Maxima heeft dementie. Dat vertelde de koningin dinsdag tijdens een bezoek aan een zorgcentrum in Roermond. Maxima raakte tijdens het bezoek aan de praat met een man die voor zijn dementerende moeder zorgt. De koningin vertelde dat ze zich herkent in zijn verhaal. Mijn moeder is ook dementerend. Het is een heel pijnlijke situatie, zei Maxima na de ontmoeting tegen onder andere het AD over haar moeder, Maria del Carmen Cerruti. Haar moeder woont in Argentinië. Maxima reisde eind vorig jaar voor het laatst naar haar thuisland. In september 2024 vloog de koningin naar Argentinië om de 80ste verjaardag van haar moeder te vieren. Daarnaast brengt Cerruti regelmatig langere periodes door bij haar dochter en kleindochters op Paleis Ten Bosch in Den Haag. Maxima's vader, Jorge Zorrigueta, overleed in 2017. En dan het weer in Nederland. Morgen zijn er zomerse temperaturen op komst. Dat betekent aan de kust 25 graden en in het zuiden zelfs 27. En de verdere week verloopt mogelijk ook warm. Voor Adelaide morgen gedeeltelijk bewolkt 20 graden. Zaterdag gedeeltelijk bewolkt 21, zondag regen 17, maandag regen 17, dinsdag regen 18 en woensdag ook weer regen en dan wordt het 19 graden. Tot zover dit nieuwsbulletin.

0: U luisterde naar Paul de Leeuw met Alles wat ademt. En dan gaan we nu over naar onze radiopasjes. Radiopasjes die krijgt u wanneer u ons $10 of meer stuurt naar de NBO. En lieve mensen, we hebben het zo heel hard nodig. We zeggen het niet voor niets iedere week. En op laatste wordt een beetje wanhopig, want onze postbox blijft alsmaar leeg. En die $10 kunt u dus sturen naar het adres NBO. En dan 10 per adres 10 Barham Place, Adelaide 5000. Met onze heel, heel hartelijke dank. Deze week geven we wederom 2 flessen in weg voor die mensen die een radiopasje hebben. Uw nummer 04938 of 08941. En mocht u dat hebben, dan kunt u mij nu bellen op 8211 7066. En dan spreken we af hoe u die fles wijn in uw bezit krijgt. Maar alsjeblieft, het belangrijkste is dat wij onze rekeningen kunnen betalen en niet alsmaar afknabbelen van het kleine balansje dat we nog hebben. En wat we daarna doen, ja, dat wordt heel erg moeilijk. Maar in ieder geval, alsjeblieft, wij betalen nog steeds een behoorlijk bedrag. Iedere 3 maanden, $300 zoveel. Dus wij hopen op uw steun. Maar ja, anders is het programma, ja, wordt het niet meer uitgezonden. Want zonder geld kunnen wij niet verder. Alsjeblieft nogmaals. En gaat nu luisteren naar Paul de Leeuw. Het eerste gedeelte is in het Frans en het volgende gedeelte is in het Nederlands.
1: Attentie alsjeblieft.

0: Bedankt.
1: En dit lied dat heet Een mooi verhaal, oftewel Une belle histoire. Het werd gezongen door Paul de Leeuw. En ik dacht dat ik de Franse gedeelte een andere stem ergens beluisterde. Ondertussen gaan we nu van Paul de Leeuw even naar de voetbal. En die komt zo langzamerhand tot hun eindpunt wat betreft hun competitie. En de uitslagen hier die ik heb zijn AZ tegen NAC 3-3. Volendam Telstar 1-2. NEC Go Ahead Eagles 2-1. Heracles Groningen 1-2. Utrecht Fortuna Sittard 2-0. PSV Twente Boom Boom 5-1. PEC Zwolle Feyenoord 0-2. Heerenveen Ajax punteloos. Willem II Volendam 1-2. Bovenaan, dat is al bekend, PSV is kampioen. Tweede plek voor Feyenoord met 65 punten, terwijl PSV de 84 heeft. NEC 59, de derde plek. En vier staat Twente met 58 punten. Ajax op de vijfde plaats met 56. En dan gevolgd door Utrecht 53, Alkmaar 52. En Heerenveen op de achtste plaats 51. En dan halverwege Sparta en Fortuna. En naar beneden op de 13e plaats Excelsior met 38 punten. Ik geloof dat die veilig zijn. 14e plaats Telstar, 37 punten. PEC Zwolle ook 37 op de 15e plaats. 16 Volendam, 32 punten. En NAC Breda is 29 punten. Heracles zal definitief wel lager gaan spelen. Zij hebben zijn de hekkensluiter met 19 punten. En dat zijn de uitslagen van de competitie. En dan gaan we eens kijken wat er gaat gebeuren met de World Cup 2026. Wel, het wordt niet in Australië gehouden, niet waar? Dat weet u waarschijnlijk wel. Maar het wordt gehouden in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. En ik meen dat de opening zowel als de sluiting al twee in Amerika is, Noord-Amerika. U kunt deze wedstrijden worden uitgezonden live en gratis via SBS. Alle 104 wedstrijden worden uitgezonden op SBS, SBS Friesland en gestreamd via SBS On Demand. De wedstrijden zijn in de vroege ochtend tot middag EST-tijd te zien vanwege de locatie in Noord-Amerika. En even kijken waar we nu naartoe gaan. Het begint op 12 juni. En de finale is op 20 juli. Het kan natuurlijk een dag later zijn hier. Maar laten we eerst even kijken wat Nederland gaat doen. Die speelt in de groep met Japan, Zweden en Tunesië. Maandag 15 juni tegen Japan in de vroege ochtend om 5:30. En dan tegen Zweden spelen ze op zaterdag 20 juni om 9:00 's ochtends. Tunesië, Nederland, donderdag 25 juni om 3:00 's middags. Dus dat is wat betere tijd, nietwaar? Het gebeurt ook dat SBS-programmagids die starten meestal 30 minuten voor de aftraptijden. Dus daar kunt u voor dus 30 minuten al eerder het aanzetten. En pardon me, ik heb dit allemaal via artificial intelligence gevonden op de computer. Dus kijk dit ook zelf eens na wat of dat de juiste tijden zullen zijn. Want het is natuurlijk Amerika met zijn tijden omschakeld naar Australië, maar de meeste tijden komen door hier op AST. IST. Ik heb gevraagd voor Adelaide-tijd. Dus ik hoop dat dat de juiste tijden zullen zijn. Is nog tijd genoeg om dat allemaal uit te vinden. Ondertussen, wat gaan wij doen? Wij gaan naar een liedje toe dat heeft te maken met Athene. Ja, daar gaan we heen. We gaan naar de straten van Athene. Samen met Jan Smit.

En zo luisterde u naar Frank Galan, die zingt dit lied in het Spaans, zowel als in het Nederlands. Maria Reina del Mar, vertaald met Maria, koningin van de zee. En wij gaan door met het volgende lied. Laten we even kijken wat eraan komt. En luister maar. Het is Frans Bauer. Heb je even voor mij?

0: Och mensen, wat zongen jullie prachtig, weet u dat? Dat zijn van die heerlijke oude liedjes, hè? Als je zo'n liedje hoort, dan zeg je bij jezelf, waar is de tijd gebleven? Want mensen, de tijden gaan zo snel dat je niet meer weet dat het 10 jaar geleden ook tijden waren. Is het nou waar of niet? Maar één ding is in al die jaren hetzelfde gebleven, mensen. Dat was namelijk dit boek. Dit boek is al meer dan 75 jaar oud. Maar iedereen weet nog precies wat erin staat. Kun je zingen? Zing dan mee. Uitgave P. Noordhof, Groningen, Batavia. Hoe vind je dat? Dit is Nationaal Cultuurbezit, dat vind ik zo'n prachtig boek. Iedereen weet nog precies wat erin staat, zoals we hier nog vanavond bij elkaar zitten in Carré. Iedereen wie Nederlands bloed door daderen vloeit. Mensen, ik hoef maar te zeggen, hoe dierbaar is ons vaderland? En iedereen weet toch precies hoe het verder gaat, hè? Der helden bakermat. Dat wist u wel. Mensen, we gaan in deze moeilijke tijden, want het zijn moeilijke tijden, het worden ook moeilijke tijden. Maar juist in deze moeilijke tijden gaan wij eens even laten zien dat wij Nederlander zijn. Wat vind je daarvan? En we zingen eens even met z'n allen uit volle borst. Wie Nederlands bloed door daderen vloeit. En dat doen wij, mensen. Daar gaan we.
1: Wie Nederlands bloed door daderen vloeit, van vreemden smuiten vrij. Wiens hart voor land en koning gloeit,
0: wel even een beetje doorzingen, jongens. Ik bedoel, kennen we dit niet meer of zo? Kennen we dit niet meer? Ik bedoel, het is toch zo simpel. Hij stel met ons, vereend van zin, met onbeklemde borst. Het godgevallig feestlied in, voor vaderland en vorst. Ja, nou weten ze het weer, als het voorgekoud wordt, daar heb ik niks aan natuurlijk. Nou ja, het overvalt u een beetje, dat begrijp ik wel. Laat ik dan een ander lied zingen, mensen. Alleman van Nederlandstam, dat zingen we. Maar dan het tweede couplet. Dat begint met toen doorzijnd door doorlogsvlam. Maar goed, dat hoef ik je niet te vertellen, dat weet je gewoon.

0: kom nou even. Ja, dat moet je eens luisteren. Dat klappen heb ik niks aan. Als je daarmee wil verstemmen dat je het niet kan, dat trap ik niet in. Weten we dat nou niet meer? Is het nou zo'n slappe boel geworden in Nederland? Geef me dan maar het Nederland van vroeger. Met stalen vuist en rappen hand. Zo was het volk van Nederland. Maar hoor je dat nog? Met stalen vuist en rappen hand. Hoger bij een bankoverval. Nou, moet je luisteren. Ik zing er nog één. Ik probeer er nog één. En als dat niet lukt, dan ga ik teleurgesteld af. Ken gij het land? Ja, wat nou? Nee. Daar word je toch ook doodziek. Want ik zeg gewoon, kent gij het land, zegt de wijsneus. Nee. Dan gaan we.
1: Kent gij het land der zee ontrukt door...
0: Ja, door... Nou, door wat dan wel, jongens? Door wat dan wel? Door darbeid van het voorgeslacht. Jongen. Jongens, hoe moet dat nou als de Russen komen? En het volk kent zijn vaderlandse liederen niet meer. Ik zie dat voor me. Het leger is bezig met inspraak. En het volk kan verdorie geen bek meer open doen. Ja, wat nou? Dat zit de hele avond. Wat heb je daar nou aan? Jullie gaan zeker ook nooit meer naar waar de Noordzee vriendelijk bruist? Zeker ook geen hond ooit nog een zuigend aan het vlakke strand? Nee, dat zat er wel in. Dat dacht ik al. Maar ik zal jullie eens wat vertellen. Ik zal jullie eens wat vertellen. Als ik in den vreemde ben. En ik wil nog wel eens in den vreemde zijn. En ik zie de schitterende kleuren van Nederlands vlag. Weet je wat ik dan doe? Nee, niks huilen. Zit voor zo'n belastingvluchteling. Het is ook niet te geloven. Nee, weet je wat ik dan doe? Kroep van louter vrucht, Victorie. Dat doe ik. Zeker ook geen hond hier aanwezig die nog eens een keer ouwens hoezee roept. Roepen jullie nog wel eens van binnenuit hoezee? Dan zou je dit lied ook wel niet meer kennen van... Hoezee, hoezee, voor Nederland, hoezee, hoezee,

waakt iedere jongen mee. Laat me niet lachen. Half elf komen ze het nest uit. Half drie liggen ze erin voor een schoonheidsslaapje. Als de Russen werkelijk zouden komen, kunnen ze niet eens hard weglopen. Dan struikelen ze over de naaldhakken. Nee, dan was dat vroeger anders. Wakkere jongens, Hollands trots. Die hoorden op het water thuis. Die klommen als katten in het wand. Die hielden het roer recht. Den ganschen dag. En denk erom, altijd gevuld met specerijen. Altijd. En dan maar zingen van ho, jo, ho, jo, ho. Ja, dat kennen ze nog net onthouden hier. Dat waren fermeurs in die tijd. Dat waren stoere knapen. Met stralen hun oog en blijde hun zin. En goed gevulde tas. Oh, god, dat heb ik gedaan. Met niks erin. We hebben de dorpsgekker Amsterdam Noord weer binnen, hoor. Mooi eens luisteren, als dat nou het enige is wat je over je lippen kan krijgen. Met niks erin, houden in vredesnaam je mond dicht, ja. Wat een zootje ongeregeld hier vanavond, zeg. Wat een zootje ongeregeld. Verpest en verweekt door de centrale verwarming, zijn ze hier. Nee, dan was dat vroeger anders. Vroeger werd er gewandeld. Er werd gewandeld en er werd niet zomaar gewandeld. Er werd goed gewandeld, urenlang. Urenlang, ja. En het gaf ook niet waar. Waar het lied des leverings klinkt, gingen we wandelen, urenlang. Of waar de hoorn des herden schalt, wandelen urenlang. Tot aan de avond dat de bloemetjes niet meer bloeiden. Zij waren scheurensmoe. Zo was dat. En dan gingen we pas rusten. En dan zongen we een liedje bij van wie rusten wil den groene woud. Wie rusten wil met... Ja, dat zullen ze niet weten. Ik denk, ik zal mijn mond eens houden. Kijken of ze dat weten, maar dat wisten ze, hoor. Dat is het enige waar ze nog in geïnteresseerd zijn. In rust en in lusten. Er is geen enkele waardigheid meer over zo langzamerhand in dit land. Alleen maar rust en lusten. Dat was vroeger anders. Vroeger dan vroeger men zich eerst eens af. Zijt gij soms niet wel geschapen? Dat werd eens eerst gevraagd. Nou, lachen we erom. Zijt gij eventueel mogelijkerwijs wel van zessen klaar? Daar werd dus behoorlijk naar geïnformeerd. Natuurlijk had je vroeger ook een slappe figuur, dat weet ik ook, dat hoef je mij niet te vertellen. Maar in die tijd, dan ging een vader eens een hartig woordje met zijn jongen spreken. En dan zei zijn vader, luister knaap, wie wat worden wil... Ga een beetje zitten te wijsneus nu ineens. Een beetje zitten te bovenmeesteren. Nee, knaap, hij trekt het zeegat uit. Dat was in die tijd zo. Als er wat uitgetrokken werd, dan was het het zeegat. Want ligt achter gins geheuvels, dan geen onbekend gebied. En als de dag er voorbij was, mensen, en tafeltrood kleurde het veld. Wat? Ja, tafeltrood, ja. Hij dom om zitten te lachen, maar tafeltrood, ja. Tafeltrood kleurde het veld. En niet het morgenrood Ferrari Groeneveld, wat jij bedoelt. Ik herhaal, tafeltrood kleurde het veld en tangeles klepte in de verte. Dan was zo'n knaap ook veranderd in eentje die eenmaal de vlag zou hijschen. Op het werk van onze tijd. En dan kon zo'n vader na afloop van zo'n gesprek tevreden tot zichzelf zeggen, kwet. Dat zei hij dan, kwet. Kwet dat hij zijn weg wel vindt. Het is godzijdank wat beschaafder geworden hier. Deze beschaafde stemming zingen wij met z'n allen. Een prachtig vers van J.P. Heijen. Klein vogelijn op groene tak. En doe me één lol, ga er niet tussendoor op je vingers vogeltjes zitten te fluiten. Kijk, want dat komt toevallig zo ver mijn strot uit. Ik had die gisteren een idioot, die kon een koekoek nadoen. Klein vogelijn op groene tak. Klein vogelijn op groene tak, wat zingt geen lustig lied? Wij

0: En zo luisteren we naar Henk Elsink. En die had het over het boek Kun je zingen? Zing dan mee. En weet u dat het bij mij nog op de plank staat, dit boek? Ja, wat doe je daar eigenlijk mee? Ik geloof dat ik het op een gegeven moment wel als landfilling kan laten gebruiken. Want aan wie moet je dat nog doorgeven? In ieder geval Henk Elsink was dat. En we gaan eerst even naar een mededeling.
1: Which tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything.

Hoe dat is voor onze luisteraars die misschien nooit eens een verzoekje doorkrijgen. Wel, wij doen het voor u. Dit is allemaal voor u, dit volgende. En mocht u zich niet zo lekker voelen, wens u beterschap toe. Blijf luisteren naar NBO, alstublieft. En de groep heet Sweet People. En zij spelen een instrumental stukje music en dat heet Les Oiseaux Chantent. En als ik dat vertaal, dan gaat het over de vogeltjes die zingen.

Wel, gedurende dit programma hebben we een enkele Belgische zanger. En ook dit was het geval hier. Louis Neefs met Margrietje. En ik wilde graag verder gaan met iets, maar ik weet niet of mijn stem het aangegeven is. Laten we zeggen, ik probeer het. En dat gaat over wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Want de Duitse inval in mei 1940 was een strijd tussen David en Goliath, kan je wel zeggen. Nederland beschikte over minder manschappen, een zwakker leger en slechter wapentuig. Toch werd er op meerdere plekken dapper gevochten. Bekend zijn de gevechten op de Grebbeberg, maar ook bij Kornwerderzand, waar tijdens de slag om de afsluitdijk een kleine Nederlandse troepenmacht stand hield. De Duitsers hadden gehoopt ons land binnen te komen en het in één dag onder de voeten te lopen. Maar mede door het verzet van Nederlandse soldaten duurde de strijd uiteindelijk 5 dagen. Straks gaan we verder.

En ons geluk, dat werd gezongen door Frans Bauer. Wel, we gaan door met het verhaal over Kornweerder Zand. Het is ruim 80 jaar geleden dat Nederland in een verwoestende oorlog werd meegesleurd. Op een mooie zonnige ochtend was het Duitse leger de grens gepasseerd. Op 10 mei vlogen vliegtuigen boven het slaperige polderland en verviel de hoop om neutraal de Tweede Wereldoorlog door te komen. De Duitsers wilden de vesting Holland, de benaming voor het kerngebied van Nederland, de Randstad, vanuit zowel het noorden, oosten als zuiden veroveren. En tijdens hun bestorming, ook daarna in Frankrijk, boekten de Duitsers het ene na het andere succes. Maar dat betekende niet dat ze bij ieder treffen als overwinnaar uit de strijd kwamen. Er waren enkele stellingen die de Duitsers niet konden innemen. Sommigen hielden stand. Eén daarvan was de stelling Kornweerder Zand bij Friesland. Dit was de enige plek in West-Europa waar op dat moment het Duitse leger tot stilstand werd gebracht. De strategische belangrijke positie bleef in Nederlandse handen onder bevel van kapitein Christiaan Boers. De Duitsers stuurden de verkenners op uit en probeerden tweemaal de goed beschermde Nederlandse soldaten, verscholen in bunkers, met artillerie te bestoken, maar dat leverde geen grote schade op. Een paar Duitse vliegtuigen werden zelfs uit de lucht geschoten of beschadigd. Om Kornweerder Zand in te nemen zouden de Duitsers een heel stuk over de kale afsluitdijk moeten afleggen, waar ze recht in Nederlands vuur zouden lopen. Toch waagden de Duitsers op 13 mei een poging. Rond 6 uur in de namiddag naderden 600 soldaten de stelling. Toen ze op 800 meter afstand waren, openden de Nederlanders het vuur. De Duitse verliezen bleven beperkt. Maar generaal Kurt Veld besloot zich terug te trekken. Hij koos ervoor om Kornweerder Zand de rest van de strijd links te laten liggen. Een brute verovering zou te veel levens kosten. De sfeer was euforisch bij de Nederlandse soldaten. Er werd zelfs aan een tegenaanval gedacht. Het zou echter er niet van komen. Op 14 mei besloot de regering te capituleren. De Nederlandse soldaten kropen ter neergeslagen uit de bunkers en leverden hun wapens in. En dat ter neerslagen, dat is nog zachtjes gezet. De meeste huilden. Het was zo'n enorme grote teleurstelling na al de weerstand die ze gegeven hadden. En zo ging kapitein Christiaan Boers in het verzet. En hij betaalde daarvoor de hoogste mogelijke prijs. Op 3 mei 1942 werd hij samen met ruim 70 andere leden van het verzet doodgeschoten bij concentratiekamp Sachsenhausen. De kapitein die de Duitsers tot stilstand had gebracht, zou de bevrijding niet meer meemaken. Toch wordt zijn herinnering nog levend gehouden. De stelling Kornweerder Zand is nu een museum en biedt na 80 jaar nog steeds een indrukwekkend beeld. Het verhaal van een stelling als een van de weinige plaatsen in West-Europa waar de Duitsers niet doorheen wisten te breken tijdens de Blitzkrieg. En het was dus bij de kust met de beroemde kazematten van Kornweerder Zand op de afsluitdijk. En het waren slechts 225 Nederlandse soldaten en zij wisten 13.500 Duitsers tegen te houden. Een verhaal om trots op te zijn. Meneer Van Dokkum heeft het allemaal meegemaakt en heeft het overleefd. En zegt er nog steeds van hoe enorm teleurgesteld zij waren om te moeten capituleren. Helaas, maar het is een mooi verhaal. En het museum, dat is er nog steeds. En dat is geopend van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur in de middag. En op zondag van 11 tot 5. Gemiddelde bezoekuur is afhankelijk van de interesse. En dat is tussen 1,5 uur en 3 uur dat u daar door kunt brengen.
Een werkelijk indrukwekkende manier van tegenstand was dat. Goed, laten we naar Willeke Alberti gaan. Zij zingt Telkens Weer.

En zo luister u naar Willeke Alberti en het volgende dat we draaien voor u is Else Bakker met zoveel mooie woorden. En daarna moet ik weer afscheid van u nemen.

Jij had zoveel mooie woorden. En tijd dat je nu gaat. Wel, dat is toepasselijk, want iemand belde mij op en vroeg waar ik was gebleven op de dinsdagochtend. En thank you so much for your beautiful words, Peter. And I thought I dedicate the last song to you, as it is one of the favorites of Peter Galan. And wish you all good night and thanks for listening. Hartelijk dank voor het luisteren. Schakel weer in volgende week op dezelfde tijd op donderdagavond om 9 uur. Zorg voor jezelf en tot de volgende keer. Dag allemaal.